0: fun and nourishing.
1: Good morning!
0: Sunshine breakfast, Kellogg's cornflakes, best for everyone.
2: The best to you each morning. Best taste, best nourishment. Kellogg's cornflakes, easiest breakfast of all to prepare, and you get all those special vitamins. All that sunshine, all that rich golden energy, fresh country flavor. Best value, too. Kellogg's Corn Flakes, nourishing good.
0: With Corn Flakes each morning.
1: A nourishing good morning.
0: Sunshine breakfast, Kellogg's Corn Flakes, best for everyone.
2: The best to you each morning.
3: Ook uw huis kan fijn worden ingericht als u zich laat voorlichten door het tijdschrift Ideaal Wonen. Deze maand onder andere een huis vol antiek, het laatste nieuws van de meubelbeurs en wonen in een huis volledig ingericht ook naar uw budget. En verder nog in dit nummer het onderhoud van uw tuin en de vele mogelijkheden van de open keuken. Ideaal wonen, ook voor uw interieur.
4: Join the Big L Lunchtime Shuffle Club on Facebook, where you can send your requests, messages and dedications. It's easy and fun. Join the Big L Lunchtime Shuffle Club on Facebook now.

0: vakantie. Ja, eigenlijk elk jaar weer een geweldig probleem. Waar gaan we dit jaar naartoe? Waar is het nog stil en rustig in Nederland of Europa? Waar zijn de leuke plekjes? Waar is het nog betaalbaar voor uw vakantie? En waar vindt u de zon? Honderden vakantietips en nog veel meer lees u in het tijdschrift Reizen. Het blad voor uw vakantie. Reizen. Koop het eens bij uw tijdschriftenhandelaar.
1: Big Gal. The station with the happy dance friends.

0: sheer glamour crepes fit more snugly, smoothly than ordinary nylons. See them in Belito's Touch of Gold range at your nearest store.
1: Rof Hi-Fi in Amsterdam-Zuid en Hilversum. Bij Rof Hi-Fi vindt u een internationale collectie kwaliteitsapparatuur. Levering van alle topmerken met minimaal 2 jaar garantie. En dat alles voor de interessante lage Rof-prijzen. Ook grammofoonplaten. Vestigingen Rijnstraat, Amsterdam-Zuid bij de RAI en de Hilvertshof in Hilversum. Rof Hi-Fi.